Maar dan kwam die namen hem zo aan. Moet de namen ook? Af en minst niet wat zijn. Een salamata bolie. Vuftana na boara na remantra tzik. Dit smijt een verna vuftana tzik. Tzimatun raoul le tzik. Irere no an ivokan kip nino. Irere koe no mande mamangene mandak sayan. Nam tantena draiandu. Narara ni tjoktale. Monsieur Dumont, vers le docteur. Et tantôt, ni le orso, ni le osso.